0: This is Heart Radio, your island guy.
1: Moet je zien dat je in de kerk de tressen boom 5 island wide, Bosakawa, en dan is de hoek boom op. Let's go!